0: luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Nou ja, dit is natuurlijk die radio met die goeie nuus. Dit is GNR, goeie nuus radio.online. En wat een heerlijke voorreg om so met u te kan hier vanaf internet radio die mooie boodskap van Jesus Christus te deel. Ons het een versoekje gekry, weer daar uit Albertina uit. Reynold wat vir ons deurgestuur het een versoekje, waarin hy vraag dat ons vir hom houtkruis moet speel. En Reynold, ek doen graag vir jou my eie weergawe van houtkruis. En ek vertrou dat julle daar in Albertina dit sal geniet, saam met al ons luisteraars hier op GNR. Houtkruis, speciaal vir julle daar in Albertina, Reynold en Lorraine.

Dit was Houtkruis gewees en Renold Lorraine, ek vertrou julle dit baie geniet, waardeer julle vriendskap en julle inluister op die radio daar uit Albertina uit. Mag die Here vir julle ryklik seën.

Tendrà vecchio bichicquei. Sei slanar arnpis o mei hien, en se et los jo nooit alleen, ons hoort saam, en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar, en sê, jy word gou 16 jaar,

Verlang je naar die liefde van morgen? Draai jouw liefde, die vrezen van anderen, deel jij anderen.

Dankie dat u saam met my wandel. Selfs wanneer ek nie altyd waardig voel nie, maak my meer van wat u wil hê ek moet wees. Help my om elke dag te kies om naby u te bly. Laat my lewe getuig dat ek met u gewandel het. Nie deur my eie krag nie, maar deur u genade alleen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

lief te stijf voor mijn hart. Help mij om getrouw te wees in alles wat ik doe. Laat mijn leven een bewijs wees van uw goedheid. Schrijf uw waarheid diep binnen in mij, dat ik gans zal vinden in uw oor en in uw oor van mensen. Ik kies vandaag om liefde te dragen.

Andrà ecchio di chi quei. Se slanar armpis om mij heen, en zei, ik los je nooit alleen. Ons wordt samen en het hoeft nooit te veranderen. En als ik je nacht dan ook trouw, wel dan zal ik niet met jou. Want ik hou van jou toch meer als enig ander. Ik streel haar zachte blonde haar en zei, je wordt gauw 16.